0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub and Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Die muziek raakt niet lekkerder en lekkerder. Jouwstasie.net.

0: 말한 게
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons tog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Yo, stasie.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Zien jou daar!
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tijd. Ons maakt dat je dans naar die stof zo staan.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Jimmy's Steakhouse Sous is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

En ik zeg jou goeiemorgen weer eens uit de lees van jouw stasie waar je zaak maakt. Lekker dat ik samen met jou kan keer. Ja, dat is donderdag, kan je gloeien. Het is de 1e oktober. En ja, hoe het langer hoeven gezegd, oktober, die mooiste maand. Maar kom ons beginnen met vanochtend zo'n denken.

0: En ik zeg weer eens voor jou goedemorgen, als je daar wordt aangesloten. Kathleen is daar, Philip is daar, Vivian is daar, Tekalot is daar, ja, morgen. Johan Muller, goedemorgen, mijn van genoot. Surfer, LKW is daar, VJ is daar en Mr. C is ook daar, morgen. Lekker jullie samen te keren, en Roy is in Debbie, ja, jullie ook. Ja. Lekker, lekker samen keren volgend. En... ja, wat kan ik nog voor jullie stellen? Die wind waait hier zo bij ons. Die wind waait ons weg. Ik weet niet of die wind daar bij jullie ook zo waait niet, maar ja, die windje is een beetje rof hier zo. Rooi is je daar bij jullie ook. Kathleen, ik weet niet waar jij is niet. Is jij op je stel? Is jij in die stad? Of waar is jij? Waar die wind daar bij jou ook? Kom maar zeggen of Jimmy Sosa, dank je voor de boodschap. En nee, daarna, dan moeten we ons nou bewegen.
1: Hier die programma wordt met trots geborgen door Jimmy Sosa.
0: Ja, als we nou een beetje die bloed, of die zuurstofbelaaide bloed, moet ons nou aan die gang krijgen. Ja, give the body a wake-up call. And the only way that we can function. Als je nog niet koffie gekregen hebt, ik heb daarom al mijn koffie, Kathleen, jij kan zien, ik heb die rode beker zo bij mij. Als je nog niet koffie hebt, kan je misschien dat ook nog maar goed hij voelt optellen en zeggen, zet lang je ketel aan, ik is op pad. Of je moet nog maar bewegen. Op die maat van die muziek en mezelf gaan doen. Ja, die wind is sterk hier waar ik is. Ja, als op stel, ja, die wind is een beetje rof vandaag, overal. Ja, naartoe kom ons raak beweeglijk. Old time rock and roll, Bob Seger.

0: En dat was dan ons meelgooi episode, ja. Ons boerenmuziek. Ik heb zomaar drie gespeeld, want dat is ook een kort snitte. En dan maak het aan het einde van die dag. Als je het nou allemaal samen telt, dan is het moest nou maar 7-8 minuten. Maar ja, niet te min. Baie dankie vir allemaal samen keier.
1: Experience quality service with Makor BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021-910-8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
2: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Super Mac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk, tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Super Mac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Super Mac in Bellville, bring hom in. Ons sorteer hom uit.
0: En dan wil ons ook net vir Jimmy Sosa. Baie dankie sê vir die boodskap volgend.
3: Jimmy Sosa, die beter keuse vir 'n braai.
4: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
0: Opstaantyd ontbyt en dis een wat saam met jou keier. Ja, baie dankie. Dis donderdag, die 1 Oktober. Kathleen, ja. Kathleen sê, kan nie gewoon jou 2 maanden as jaar beëinde. Oh, Kathleen, ja. Dit voel soos gister. Wat ons nog, Happy New Year 2026, ne? Ja, het voelt mij raar als soos gister. En ja, een reality check, 2 maanden, oktober, november, december, nog 3 maanden. Dan is het jaar voorbij. Jo, my word. Oké, okay. Shaken Stevens, oh Julian, dat is voor Neil.

Ja, nog net die naan, hè, als oud Julius en Steven. Sorry, Neil, dat is donderdag. Je bent daar, dan raast je kopie, maar Shaken Stevens, oud Julie.

Harry Como, You Light Up My Life. Ja, daarin natuurlijk bekendgemaakt door Anne Murray. Ja, Canadees Anne Murray, wat onbekend gemaakt. Clearwater Revival met Proud Mary.

Ain't Nobody's Lyrics, Chaka Khan. En net voor dat het ons natuurlijk Clearance, Clearwater Revival met Proud Mary.

Go west, go west, ja, yeah, go west. Yeah. Don't go east, go west. Vinnige motor of pad verkeer, motorvoertuig ongeluk by Foxglove en Hoofstraat, daar in Groenvlei Parel. Twee voertuie is daar so betrokke, geen beserings nie, maar ja, hou maar net verby as jy daar is. Arno Jordan, jy is my, na na na.

0: Alicia Keys daarmee te Go on Fire. Ja, bye bye bekende. Ja, mijn stem is nu helemaal weg, Amber. Ik ga je nou goed, dat ik ga iets doen met mijn stem. En ik kan je nog niet los zonder dit niet.
1: Tijd voor, kom ons slag met die grappie van die dag.
0: Die juffrou sê vir die klas, daar is verskillende lappe in die huis. Een stoflap, een opwaslap, een waslap, een skroplap. Wat een lappe is in julle huis? Vraag sê toe die klas. En een van die sientjies, Jannie, sê, juffrou, in ons huis is daar suiplappe. Nou maar toe, jy moet een lekker dag hê, veilig wees op die pad. En ek sien jou morgen, selfde tyd, selfde plek, die 2 Oktober. Cheers for years, bye.

0: Lekkerder en lekkerder, joustasie.net.
1: Dat sê, hallo daar, is alweer Pieter hier so. Met die oggend opskop, elke môre doen ons dit van 9 tot en met 11 uur toe. Ja, ek is weer terug achter die microfoon en ons gaan nou kyk hoe loop die dinge hier so. Ek is so bietjie vars onder die kraag hier so, het voel soos 'n nuweling weer vir my maag, wat is lekker om saam met julle terug te wees. Hartelijk goeiemôre, as jy nou eens ingeskakel het, jy het al reeds dan vir een vanoggend gemis met Vat die Pad, maar nou is dit my beurt om bietjie saam met jou te kuier tot en met 11 uur toe. Dit is natuurlijk een lekker lang keier hier so op oggend op skop. Nee, omdat ek terug is in die weste en ek is hier so om saam met jou lekker te gesels, ons sal nou nou live op TikTok ook wees, gaan ek vir jou vraag, jy het nou die kans, jy kan vir my een WhatsApp stuur, 0665944248, jy het die kans om te laat weet, wat wil jy graag in die oggend op skop hoor, wat denk jy moet ons bysit hier so vir jou, wat denk jy is een goeie insit, sal ek klaar een paar goeie idees, paar dinge wat ek so bykie gaan tweak, so bykie aanpas, en gaan natuurlijk elke vrijdag nog steeds ons oggend opskop een vrijdag versoek hier he, dit sal elke vrijdag wees van 10 tot 11, net om julle dansvoete lekker recht te kry. Maar ja, vandag is het vryskut, hoe sê hulle sê, en aan die gang, ons het so 10 uur kant in Niesburg vir jou, en dan vat ons het weer vandaan verder vast met lekker keiries op jou stasie. Ons gaan net dan gaan vir jou bykie loer wat sê die weerman, en ja, hulle sê ons, Frikkie het so gelieg op school, wat hy geword het, een weervoorspeller geword. So ja, kom ons kyk, hoe gaan het? Jy is op jou stasie, en kom ons trek weg met die reniekie van Elof met geheue verlies. Jou

0: We entertain you 24 hours a day, 7 days a week. Yo, Stasi.
1: Hallo, mijn Mike, hoe gaat het? Wel, je zorg, wat maak jij?
2: Het is weer Biggie Kurt daar en volgend. Hallo, mijn Mikey. Ik zeg ook zomaar voor jou. Hallo, als jij nou je

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub & Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Zien jou daar!
1: Do you know what listeners like about our station?
2: It's everything!
3: I like everything!

0: Hussein, lekker lopen die zo op jouw statie natuurlijk, die statie voor die natie. Big Big Mountain op jou, al die partij 1975. Baby, I love your way. Lekker is zo, Nola in the house op TikTok Live. Hartelijk goeiemorgen. Als jij samenkijkt op TikTok, hartelijk goeiemorgen aan jou ook. En als je voor ons op WhatsApp wil stuur gerust voor ons jouw WhatsApp naar 066-594-4248. Dan kan ons het verseker lekker maken voor jou. Jack is terug in die stoel na een hele tijdje weg. En ik zal graag bij jou wil horen. Wat wil jij graag op die programma hoor? Ik maak voor jou vandaag die radio, die ochtendopskopper, radiobestuurder. So, laat weet vir my, is dat iets is wat jy graag dink, jy graag sal oor wil gesels of hoor, natuurlijk, hier so op die ochtendopskop, maandag tot vrijdag. Laat weet vir my, kom, stuur van jou idees, kom ons kyk waarmee jylle opkom. En ja, ek het nou lekker gelag toe ek die ene kry, so ou grappiekie, wat sê, die dokter sê vir sy patiënt, ek het twee stukkies nie, so goeie en een slechte nuus vir jou. Geen maar, sê die patiënt, maar eerst die slechte nuus. Die dokter sê, wel, jy het net 24 uur oor om te leef. En die patiënt vir my dokter, dan wat staan die goeie nuus? Sê die dokter, van wel, ek het gister vergeet om vir jou te sê. Of as jy iets allerdaags wil hê. My vrou het gister vir my gesê, jy luister nooit na my nie, ek sê te jammer, wat het jy toe gesê? Maar ja, dan ook die ander jyne, na die dag was my vroukie nie lekker nie, wat dat dokter toe. Dokter sê vir my, wel jong, as het een lelike ding hier beet, ek sê, maar asjeblief dokter, sê is hom goed vir die kinders.
1: Jou stasie.
0: Jy is op jou stasie, hartelijk goeiemorgen, kom ons lach, lekker saam, kers saam.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzeker ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026.

0: nee man. My kraan drip drip. Die plafond sag sag. En die muur. Joh, hy nie fynd. Dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. On six ceilings painting in old eye general home in business maintenance thingabinger. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, laugh, laugh, no stress. The go board, the kostig board. En ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Tuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stanley's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moekse se pap en wors tomato rillisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tamatie smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte tuisgemaakte geur, vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.
2: This one you definitely know, Funky Town by Lips Incorporated. And yeah, this one hit number one in 20.

0: Hartstikke, hartstikke goedemiddag. En jou, baie welkom hier by Varipad. Lekker om saam hier te wees hier by klanke van jou stasie. Hier waar jy natuurlijk saak maak. Alles moeilijk gemaakt door Namibian Clearing Agency. Maak ons vir jou so. Lekker muziek vir jou op pad. Ons bring die verkeer. Ons gemaakt een draai in boeremuziek wereld. En ons maak ook een draai hier in The Most Expensive Something in the World. Later speel ons bikkie likkie. Ons bring weer die verkeer. 3 uur is in die nies. So een lekker vol program vir jou.
1: Die muziek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie.net

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub and Grill Color Run. 1 november 2026.

0: boeremuziektreffer op jouw statie.
1: Ja, dan is ek een tyd vir jou boeremuziektreffers. 42 meter oor 2 in die middag, so bykie laat, maar een ander liedjie wat nou so bykie lang getrek het. So, 1 oktober, can you believe it, splinter nuwe maand wat voor ons lê, 3 maande oor van die jaar, dan groet ons vir 2026. So, ja, can you believe it. Right, ons gaan boeremuziek luister, boeremakiti, klipwerf, keerspel, platboom polka en die verkyker is satees. So kom ons kyk een bykie wat ons kan doen, rakende dit, aan die einde van die dag is dit net lekker muziek.

0: Besoek gerus Jacaranda Hardeware 25 Chemlaanstraat in die hartie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewe. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
1: Experience quality service with Mako BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021-910-8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.

0: ons nie warm. Vier warm.
1: As hy so skrams voor 10 oor 3 se kant, wanneer ons advertenties gaan doen. Maar jy het nog kans tot hierdie sondag, as ek nie mis het nie, om daar by Labelweg, Stikland, een draai te maak, slechts op sondag natuurlijk, op die diesel alleenlik, kry jy 50 cent af, nie 50% nie, dan ek elke dag vol gemaakt, maar 50 cent af, so vir R30, 54 cent per liter, kan jy nog tot sondag, ek weet die brandstof gaan volgende woensdag op, met amper R2, as ek nie mis het nie, so gemaakt vol, gemaakt hy trokke van julle vol met die diesel, en bespaar lekker so. Kom ons betaal die rekeninge net aan na Rihanna Nel met Hou die Hemel Oop.
2: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Grace Swan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff. No copy-paste templates, just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let Grey Swan Designs make your brand work harder.
3: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan, or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.
4: Yo, Stasi.

0: Tijdens de lange stap naar het einde van de nieuwsbulletin, maar kom eens kijken het gevindig wat gaan aan in je handelsnieuws in geldzaken. De randse verhandeling tegen de dollar is thans op R16,55. De rand verhandelt tegen de Britse pond R21,89. De rand staat tegen de euro thans op R18,68. En die prijs van goud op die stadium $4,177.73 per fijn ons. Die prijs voor een vat brengt $3 is $100.08 per vat. Dat is dan die einde van jou nieuws om 4 uur die nieuwsbulletin. Is moeilijk gemaakt door Van Dijk Pharmaceuticals. Je hoort weer nieuws op jou gunstelinge radiostatie vanmiddag om 5 uur.
1: Artis FM nieuws. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignieuws, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6, met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolutionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Oh, hartelijk goedemorgen aan jou, baie welkom. Dit is sikke tyd, dis huiswaarts online op jou gunsteling radio, 12 bykans 13 minute na 4. Ons vat jou huiswaarts en jy kry saam met my tot skyns voor 7. Ook welkom aan die luisteraars van jou stasie, wat saamkuier daar het Brackenfell in Kaapstad, en dan natuurlijk soos gebruikelijk ook die luisteraars van Riebeek Vallei Radio, wat ingeskakel is van het Riebeek West in die Westkaap. Teen kwart voor vijf vanmiddag het ons woorddraai, maak dit de nota nie half nie, maar kwart voor vijf is dit woorddraai tyd. 5:00 jou volgende nuusbulletin en dan jou streeks weer. Ons gaan binnen oomlik gesels met kunstenaar Nike rondom haar splinternieuwe enkelsnit, so bly gerus ingeskakel. En dan natuurlijk, tussen 5 en 6, jou nieuwe motorprogram, op deze dag staan bekend as die motorprogram, een rat, hier op jou gunsteling radio, wat moeilijk gemaakt word door die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Dus kyk vanmiddag, ons praat weer vanmiddag motorsake, hopelijk sal ons vanmiddag weer kan gesels met Hanroe, ons motorjournalist, so bly gerus ingeskakel vir die motorprogram tussen 5 en 6. So gepraat van motorkarre en die type ding, kom ons kyk een bykie wat die paie aangaan, die verkeersverslag wat aan ons verskaf word dier iTraffic. Ons begin vanmiddag in Kaapstad, so alle luisteraars wat in die Kaapheid ingeskakel is, platte Kloofweg, dis die M14, die afrit by die N1 uitgaande, in die oostelike richting is daar een stilstaande voertuig op platte Kloofweg, dis die afrit by die N1 uitgaande daar, so rij voorzichtig daar, die skouwer van die pad is reeds gesluit. Ons wil ook vir jou bedag maak op die N1 uitgaande in Kaapstad. Dis in die oostelike richting, die afrit by Sonstraalweg. Dit is een stilstaande voertuig daar op die N1 uitgaande, by daar die afrit vanaf Sonstraal. Die linkerskouwer van die pad is gesluit. Gauteng, die N1 Noord, afrit by die Bekloe Wisselaar. Een stilstaande voertuig op die N1 Noord, daar by die Bekloe Wisselaar. Een incident het plaasgevind op die R21 Noord, afrit vanaf Nelmapius. Ons is nie seker waar die incident behels nie, maar ry voorzichtig in die area. KwaZulu-Natal, die N3 Noord, afrit by Shongweni Wisselaar. Stilstaande voertuig op die N3 Noord, net na die afrit by Shongweni. Die rechterbaan is gesluit, en dan die N3 Suid steeds in die suidelike richting hierdie keer afrit by Market Road. Stilstaande voertuig op die N3 Suid, daar by die afrit by Ashburton. Enige verkeersprobleme wat jy ervaar op die pad vanmiddag, meld het aan hier by my. Ons gaan ons ander padgebruikers voortydig waarskie 061-511-2602. Net weer rondom Kaapstad, ons luisteraars daar. Daar is een probleem met baie druk verkeer tans in die omgeving van die N1 ingaande. Dit die afrit daar by die M5 Koeberg Wisselaar. Baie druk verkeer op die N1 ingaande daar, so ry voorzichtig, sodat jy nie daar probleme optel nie. Maar as jy is al wat die verkeer aan betref, sal ons bietjie later weer kyk na die verkeer. Ons gaan een vinnige handelsbreek neem. Dan gaan ons terug met nog muziek en ons onderhoud natuurlijk met Nike. Bly ingeskakel.
1: Hierdie advertensie is betaal en verskaf deur die betrokke politieke party. Politieke advertensies verteenwoordig die mening en standpunt van die party en nie noodwendig die van Harties FM nie.
2: Daar is eenvoudig net geen einde aan watertekorte, riool en paie vol slaggate in ons dorpe en stede nie. Ons het genoeg gehad van al die verskonings. Dit is tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Dit is tyd vir die Vryheidsfront Plus se regrukplan. Werkbare oplossings om munisipaliteite te herstel en een nieuwe bedeling van verantwoordbaarheid te vestig. Maak die VF Plus sterker in jou munisipaliteit. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
3: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend. A traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend. your daily boost from the Earth's best. Find out more at FocusLogicSocialClub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: zo, ja, ons gaan je muziek weer proefstellen. Ons gaan zo'n beetje hier in die... Het lijkt me in die 70er jaren terug beweeg. Vroeg 80s, wat ons muziek aan betreft nou. Ons gaan luisteren naar een van Bill Haley. Die woord is in die titel van die liedje. Ons gaan luisteren naar een liedje van The Swinging Blue Jeans. Die woord in die titel van die liedje. En gaan ons afsluiten met Casey and the Sunshine Band. Die woord waar ik zoek in die titel van die liedje. Hier is die leidraad. Je kan het met muziek doen en met je lichaam. Als ook met melk. Zo, je kan het met muziek doen. Je kan het met je lichaam doen en met melk. Wat is die woord waar ik zoek? Hier op vandaag ze woorddraai. Ons laat wij met vandaag ze woorddraai.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

En vandaag zijn woorden draait weggeval met Bill Haley's Shake, Rattle and Roll. En toen is gehad de Swinging Blue Jeans met Hippie Hippie Shake. En natuurlijk hier en Casey in de Sunshine Band met Shake Your Booty. Hier is ons winner en ons deelnemers, want allemaal die correcte antwoord verschaffen. Wel gedaan, weer eens aan die strandplakjes van die Vrijstaat. Ronel Pieters van Bloemfontein in die eerste plek. Hij die woord is skut, man. Skut uit lichaam. Skut die melk. Milkshake, nee? Lekker. Je kan ons melk ook skut, totdat je lekker milkshake hebt. Milkshake, milkshake. Wel gedaan, aan die tweede plek is dan... Wacht even, Diana Bota. Aan die pad uit Pietersburg in die tweede plek. Wel gedaan aan jou, Diana. In die derde plek het ons strandplakjes se moeder van alle mensen. Sy is in die derde plek, dus Roosie Marie. Sy is aan die woord, is skut. Nou ja, gaan nog zo'n bietjie skut, so voor nieste. Kom ons skut nog een bietjie. Plastic Mac says, shake your body. En dat valt ons dier niet steeds toe om 5.

0: FM, nuus.
1: Een hartelijke goedemorgen, joh. Het was zo pas 5:00, dus tijd voor nieuws op Hartis FM, jouw statie in Riebeek Vallei Radio.

Dis ons skakel by Harties FM, jou stasie, Riebeek Vallei Radio. En ons het nie vanmiddag verander hoe in die handen kon kry nie. Ek het nie ongelukkig nie kontak met hom kon maak. Ons motorjournalist nie. So, afhangende van wat hy terugvoer aan ons gee, sal ons met hom gesels, moontlik nie, dan dalk eerder volgende week. Maar ons gaan een bykie gesels oor alles wat gebeur daar by die Hatfield Murder Group. Ons gaan bykie kyk na die webblad en een bykie ontleed wat jy daar kan verwag. En navraag wat jy het miskien. Miskien kan jy, as jy wil, as jy sekere navraag het oor een nieuwe motor en waar jy dit kan vind, en dies meer vir my, e-post nie, maar een WhatsApp stuur, 061-511-2602, dan raadpleeg ons die blad van die Hatfield Murder Group. Omdat het hierdie program inderdaad met trots moeilijk gemaakt word door die Hatfield Murder Group, rated number one in service. Ons sal ook hulle Facebookblad weer eens nagaan om te kyk wat is niet in termen van nies en nieuwe verwikkelinge rondom die groep. En ja, inderdaad, elke donderdag tussen 5 en 6 namiddag met trots moeilijk gemaakt door die Hatfield Murder Group, rated number one in service.

0: stukje muziek maken. Dan komen we terug met inlichting vanaf die webblad van die Hatfield Murray Group. Onthou hulle webblad www.hatfieldgroup.co.za. Wil ik een paar interessante hier daar met jou deel. So blijf gerus ingeskakel vir dit spesifiek. Maar kom ons luister na een nieuwe enekie van Southern Wild. Die groepse naam is Southern Wild and is Right on Time.
1: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen. Pas geland en kraakvars, net hier op Harties FM.

And we've got another beautiful used vehicle available. It's a Volkswagen at Volkswagen Pretoria, the Polo Vivo. Now, you can jump into this vehicle. It's available from 199,995 rand. I think the best of what you can do is skakel Pretoria Volkswagen. Dis die Volkswagen Polo Vivo. Hy is 'n gebruikte voertuig reeds en maar jy kan steeds jou deel wen van die 500 000 rand kontant wat beskikbaar is en ook daardie rit vir twee, daai vlug vir twee na Australië. Lekker. Let's get back to the BYD range and this time we make a turn in BYD Bromfontein. BYD Bromfontein het vir jou die Shark 6, soos die Engelsman sê. It's the performance vehicle, the 2.0, or the 2-liter rather, the Shark 6 performance 2-liter. Your next adventure starts here from 13,890 rand per month. Or pay your first installment in March 2027. So makkelijk is dit. En tussen staan je daar die kans om een deel van 500.000 rand in contant te winnen. Want ons is bezig om 28 jaar van goeie dienst te vier, wat jy net kry hier by die Hatfield Motor Group, rated number one in service. En dan het weer eens daar die deel van 500.000 rand, wat jy kan wen of die rit vir twee, of die vlug vir twee, dan seker moet ek sê, na Australië. Nou, ek dink ons moet een beetje muziek maak, voordat ons verder kyk na een paar interessante hier ook nog steeds op die webblad, en dan moet ons ook gaan kyk, wat is daar in die gang op die sociale media van die Hatfield Motor Group, wat vir jou een goeie richting aanwijzer gaan wees, miskien vir jou dalk, om een nieuwe voertuig aan te skaf. En ek dink die grootste trekpleister is deel van die 500.000 rand kontant wat jy kan wen, op daar die vlug vir twee na Australië.

0: Kom ons luister na enetjie van Kasibula, Joburg City, Splinter Niet en Kraakvars net hierna op jou gunsteling radio.
1: Hi, ek is Paul, sien van Tampere in Finland, en ons luister na hartiesfm.com, want hier doen hulle dinge anders. Kitos.
2: Pas geland en kraakvars, net hier op Hartiesfm.

0: Zullen we hier het programma betreft, gaan ik je groet tot volgende week een donderdag tussen 5 en 6 namiddag. Die programma onderhoud wat elke donderdag uitgezaaid wordt tussen 5 en 6 namiddag en mondelijk gemaakt wordt door die Hatfield Motor Group rated number 1 in service. Al wat ik kan zeggen bij die stadium is veilig wees tot volgende week en donderdag. Groetnis.
1: Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrat, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kuruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.
2: I'm so mad.

Cactus FM, Nice. Dit is hartelijk een goeie naam. Jy is ingeskakel op Harties FM, jou stasie, Riebeek Vallei Radio. Dit is tyd vir jou aand nuus. Kyk wat gebeur in jou nuus om 6 vanavond.

0: Ik in de avond van Kringen Kirstenkamp. Lekker terug een tweede avond met Sarah de Jaar. En voor de John Denver's Take Me Home Country Roads, aangevraagd door Rosie Marie van Bloemfontein. Natuurlijk was zij ons laatste deelnemer en vandaag ze voordraai. Ons gaan ook kijken naar die verkeer. Dus 25 minuten oor 6. Wat gaan allemaal bij paaien voor de laatste keer vandaag? Ik ben als baie wat gebeur. In KwaZulu-Natal is daar een paar dingen. N3 Noord, afrit vanaf Key Ridge West. Stilstaan een voertuig op die N3 Noord. Net na die afrit vanaf Key Ridge. Die linkerbaan is daar gesluit als gevolg van dit. Terug in Kaapstad op die Indian ingaande. Nee, lijkt me daar die brug het so pas verdwijn. Tjoef, weg is hy. Afgehaal van die kaart af. Gauteng, die Indian westelijke voorbijgang. In noordelijke richting, dus die 12 en 12 oos. Marokka voorbijgang, stilstaan een voertuig op die Indian Noord, net voor die gehoe weg. Dan, net gevullig hierna kyk, KwaZulu-Natal, die N2 Noord, afrit vanaf Higginson Hoeweg. Stilstaan een voertuig op die N2 Noord, net naar die afrit vanaf Higginson Hoeweg. So daar moet je uiterst voorzichtig wees. In Kaapstad, op die N2 uitgaande in de oostelijke richting, die afrit vanaf Airport Approach Road. Stilstaan een voertuig op die N2 uitgaande, net naar die afrit vanaf Airport Approach. Dan ook in Kaapstad, hierdie keer die N2 uitgaande in de oostelijke richting, steeds afrit vanaf Spine Road. Daar padwerken wat een probleem veroorzaakt tijdens spitstijd, N2 uitgaande, net naar die afrit vanaf Spine Road. Op die Indian ingaande, westelijk afrit bij Okavango. Stilstaande voertuig op die Indian ingaande bij daar die afrit vanaf Okavango. Die linkerskouer van die pand is gesluit. Dan is een veldbrand gerapporteerd, lijkt het vir my, op die R300 Noord, afrit vanaf Hindelweg. Baie rook en vuur daar op die R300 Noord, net naar die afrit vanaf Hindel. Rij asseblief voorzichtig. Gelijk of alles onder beheer is hier in Gauteng, waar die verkeer aan betreft geen ernstige verkeersproblemen aangemeld, verder aan enigszins ook nie. Dis al wat ons het vir jou vir vandag, die 1 oktober. Ons maak muziek, dans nie vanavond kunstenaar Driespel nie, met lekkere muziek tot en met groetheid. Hier is Pieter Markatu, ek onthou jou.
1: Hallo vrienden, Pieter Markatu, hier is en jy luister Harties FM, die radiostasie waar ons dit anders doen.

0: zeggen, het is een besluit. Ik ga wel een kunstenaar driespel doen vanavond. Ik wil het graag doen. Want ik denk die man verdient zo'n beetje een klop op die schouder. En zijn naam is niemand anders dan is Altus Tjaart. Wat nou ook onlangs klaargemaakt het in die televisiereeks. Natuurlijk Diepe Waters. Altus Tjaart wat twee nieuwe liedjes uitgebring het. Ek wil proberen. Ek is terug hier. Ek gaan Annie en ekie bijvoeg. Een van sy eerstes. Maar ons doen vanavond kunstenaar driespel die muziek van Altus Tjaart. Ek wil baie graag proberen om hom hier te kry in die Harties FM Atelier. Om bekie met hom te gesels oor. Wat hy beplan nou na Diepe Waters? Een goeie vraag daar. Ek sien een van die korante wat op die winkelrakke geleed hierdie week het hy gesê, hy beplan groot dinge na Diepe Waters. Ek sal baie graag wil weet wat dit is. Ek weet nie of jy wil weet nie, maar ek wil weet. So ek dink, kom ons moet probeer om hier kry. Ja, ek sien julle het weet om op hoogte hou van sake, maar hier is Altus Tjaart dan vanavond met Ek en Jy en Jack. Hy eerst een van hom wat onlangs uitgereik is en dan Ek wil probeer en Ek is terug hier en daarna is het groetheid.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

0: Dat is na drie spel van al die muziek van Alte Stiart. En wat een lekker liedje hier, wat we zo pas dag geleden het ek is terug hier. Nou ja, toe, ons zien dan uit om meer van hem te horen. Alte Stiart, ik ga binnenkort kijken of ik hem dalk in die atelier kan krijgen. Ik met hem gezels. Niet alleen, dat is het einde van die programma, wijs waar het samen op Harties FM. Hoe ik geweest op die zender van jouw statie in Riebeek Vallei Radio. En baie dankie dat je samengekeerd hebt van waar of je ook al ingeschakeld was. Baie dankie voor die samenkeer. Morgen is het vrijdag, we doen die vrijdag weergave. Meer muziek is gezels, onthou nieuwe vrijstellingsvrijdag tussen 5 en 6 namiddag. Morgen hier op jou gunsteling radio. Vanavond om 7 uur Dewald Maritz met Pad Langs tot om 10 uur. En dan natuurlijk morgenochtend weer Wimpie Botha op zijn post en die anders breakfast tussen 6 en 9. Ek sal natuurlijk samen jou keer weer, morgenmiddag, tussen 4 en 7 en morgenmiddag, kwart oor 4 het ons een baie interessante onderhoud. In die program, in die kollig, hou gerus ons sociale media dap. Het daar die handelsbreek, gaan ek jou uitspeel met enige die 60er jare, Trini Lopez met Gonna Get Along Without You Now. Daar sy, en dan krijg ek en jy mekaar weer morgenmiddag 4 uur voor die draadloos. Van my kant af toe dan, geniet jou aand, mooi bly en bye bye.
1: Is skuld besig om jou lewe te verwoes? Rembond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of 'n troue, Rembond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 teen slegs R1.500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rembondfinance.co.za. Randbond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zinplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zinplex. Visit zinplex.co.za today. Zinplex, a healthier way of life.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibië. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

I say, you can't have any pudding if you don't eat your meat. Dis seker een van Pink Floyd of Pink Floyd, nie een van nie, dit is, denk ek, Pink Floyd se bekendste song daai, Another Brick in the Wall, groot hit vir hulle hierso in die 80's gewees, ja. Maar in elk geval, die enige wat ek nou wil speel is van Katie Tunstall, Amy MacDonald, net nou Mr. Rock'n'Roll, wat nou gespeel het, Amy MacDonald, een Skotse damekie, en hierdie ene is ook een Skot, Katie Tunstall, baie goeie gitaarspeler ook, en hier is een van haar minder bekende songs, Suddenly I See.

I say, Cat Stevens daar so, another Saturday night. Ja, so dit sal weer tyd om te groet, maar dit is nog nie die einde van die muziek nie, so bly ingeskakel. Ek het daai eenetjie van Christel Burg gesoek, ek kan in elk geval nie onthou wat die ene is, wat ek nou oor van gepraat het nie, ek het gesê, ek gaan miskien een song speel van Christel Burg, maar ek glo in elk geval nie daai spesifieke ene is op ons speellys nie, maar... Ek het een ander eniekie vir jou uitgesoek hier, so, maar ek wil eerst tot sien sê, ek hoop jy het een lekker naweek wat voorlee, en alles is mooi en lekker daar waar jy is, en het gaan wees, so alles wat mooi is, en mag het met jou goed gaan. Hier is Christel Burg, met High on Emotion, en daarna is het my hoed met Rio.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Zien jou daar!
1: Ladies and gentlemen. Please welcome...

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub & Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend samen met ons. De Palms Pub & Grow Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!
1: Die jouw stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans naar die stof soos daar.

0: Ze leeg gaat. Maasbak gaat hier op verschijn. Hé, hey, papi. Mijn vrouw zei dat ze leeg gaat. Maasbak gaat hier op verschijn.
1: Trek hem in, trek hem in. Kap, kap, kap, kap.
0: Hey!
2: Experience quality service with Miko Honda Tiger Valley. Our new vehicles will assure you not just the best quality, but also an experience of a lifetime. Visit our website at www.mikortigerberg or contact us on 021 910 8300 and book a test drive today. Mikor Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
3: By Q-Waste and Transport Management, spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
4: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.